0: de nummer 1 van de afgelopen week. Another, rechtstreeks uit Amsterdam. En Talk to You.
1: The International Charts.
2: Chart Internacional.
1: Chart Internacional.

0: afgelopen week. Another, rechtstreeks uit Amsterdam. En Talk to You.
1: The International Charts.
2: Chart Internacional.
1: Chart Internacional.

0: van afgelopen week. Another. Rechtstreeks uit Amsterdam. En Talk to You.
1: The International Charts.
2: Chart International.
1: Chart International.
2: Radio Peregrina.
3: Somos www.radioperegrinafm.cl.